0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag is zwaar gestraft na de enorme chaos tijdens de stadsderby tegen Sparta Praag. Wat een kampioensfeest had moeten worden, is uitgelopen op een sportieve en bestuurlijke nachtmerrie. De tuchtcommissie heeft bepaald dat de club de wedstrijd reglementair met 3-0 verliest en de komende 4 thuiswedstrijden zonder publiek moet spelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ongeregeldheden braken uit in de slotfase van het duel, terwijl Slavia op een overwinning en daarmee de landstitel afstevend, bestormde supporters massaal het veld. Er werden brandende fakkels naar het uitvak gegooid en spelers van de tegenstander die moesten naar de kleedkamers vluchten voor hun eigen veiligheid. Naast de sportieve sancties krijgt de club ook nog eens een boete opgelegd van 4 ton in euro's. De voorzitter van Slavia, Jaroslav Tvirdik, spreekt van de grootste schande in de geschiedenis van de club en hij heeft direct hard ingegrepen ook, binnen zijn eigen selectie. Twee belangrijke spelers, Tomas Chori en David Dujera, zijn per direct uit de selectie gezet. Beide kregen een rode kaart tijdens de bewuste wedstrijd en hun gedrag was voor de clubleiding de druppel. De club heeft laten weten dat het duo deze zomer moet vertrekken en nooit meer voor Slavia zal uitkomen. En door de puntaftrek is de voorsprong in de competitie geslonken tot 5 punten en de titelstrijd in Tsjechië ligt plotseling weer helemaal open.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Buenos Aires, Argentinië. 1998.
3: Het team van Williams loopt op dit moment naar buiten. Dat betekent dat we daar een pitstop kunnen gaan verwachten. Terwijl ook Esteban Tuero nu naar binnen komt. Problemen bij Tuero bij het rechtervoorwiel. Ziet u dat? Wiel niet, wiel wel. Oh, die moet daar. Deze moet. Waar moet die? Ja, die moet daar en deze moet hier. Oh ja. Gaat lekker, jongens. Top gewerkt. Goed, dit is weer een reden om vanavond anderhalf uur met z'n allen te gaan zitten debriefen. Om te kijken wat er nou precies fout ging. Hou het maar op een communicatiefoutje. Maar als rijder word je hier niet echt vrolijk van. En hij heeft ook nog een koppelingsprobleem. Getuige de manier waarop de heren hem onderweg helpen. Maar hij is weer onderweg. Esteban Tuero. Grand Prix.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is nog maar de vraag of we LeBron James volgend seizoen terugzien op de basketbalvelden. Nadat zijn team, de Los Angeles Lakers, door Oklahoma City Thunder uit de playoffs werd gespeeld, liet de superster, 41 jaar inmiddels, zich niet in zijn kaarten kijken. Op de vraag wat zijn volgende stap is, antwoordde de viervoudig NBA-kampioen simpelweg: dat weet ik nog niet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die uitschakeling kwam natuurlijk hard aan voor de Lakers. Ze verloren de beslissende vierde wedstrijd met 115-110. Waardoor de hele serie met 4-0 naar de tegenstander ging. James was zelf nog goed voor 24 punten, maar kon een vroege vakantie daar niet mee voorkomen. Het einde van zijn 23ste seizoen op het hoogste niveau, een record in de geschiedenis van de sport. Ervaren speler is na dit seizoen officieel transfervrij, wat de speculaties over zijn toekomst natuurlijk alleen maar aanwakkert. Hij zou kunnen bijtekenen in LA, maar een terugkeer naar zijn oude club, Cleveland, of een avontuur bij de Golden State Warriors wordt ook niet uitgesloten. Zelf geeft hij aan dat de beslissing afhangt van zijn motivatie om elke dag weer urenlang aan zijn fitheid te werken. Voorlopig neemt hij de tijd om met zijn gezin te overleggen voordat hij een knoop doorhakt over het definitieve einde van het tijdperk King James.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het lijkt er serieus van te gaan komen. De Olympische Winterspelen strijken over 4 jaar mogelijk neer in Heerenveen. Nederlandse sportkoepel NOC-NSF is officieel de onderhandelingen gestart met de Franse organisatie om het langebaanschaatsen van 2030 in Tialf te organiseren. Omdat de Fransen zelf geen geschikte overdekte ijsbaan hebben, is de Friese schaatsstempel nu de belangrijkste kandidaat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toch wordt het nieuws niet overal met gejuich ontvangen. Verschillende topschaatsers, onder wie Olympisch kampioen Marijke Groenewoud, hebben hun twijfels uitgesproken over het plan. Ze vrezen namelijk dat het loskoppelen van het schaatsen van de rest van de Spelen ten koste gaat van die unieke sfeer. In plaats van in het bruisende hart van het evenement in de Franse Alpen, zouden de sporters dan in min of meer geïsoleerd Heerenveen hun medailles moeten verdienen. Ook critici wijzen erop dat het schaatsen hiermee een marginale bijrol krijgt binnen het grotere Olympische circus. Aan de andere kant ziet de directie van Tialf juist enorme kansen. Volgens hen is het een unieke erkenning voor het Nederlands schaatsen en kan er een prachtig atletendorp rond de baan worden gebouwd om de Olympische beleving naar Friesland te kunnen halen. Bovendien is de keuze voor een bestaande baan een duurzame oplossing en dat past weer bij de huidige visie van het Internationaal Olympisch Comité. Komende maanden moet blijken of de plannen definitief doorgaan, want dan gaat het IOC de locaties officieel presenteren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2010.
2: Button en dan Vettel op een halve seconde. Dan is hij juist wel heel snel geweest. Is. En Vettel nu kijkt of hij er voorbij kan. Oh, Sebastian Vettel! Jongen. Dit soort dingen moet je niet doen als je wereldkampioen wil worden. En ga je nu nog pitlane in ook, voor een nieuwe neus. Ramt daar tegen de achterkant van Button aan. En dat kwam omdat hij weer terugging. Nieuwe neus. Is er milieuschade? Nu kost het allemaal tijd. Ik wil daar eens een goede herhaling van zien. En waar is Button dan gebleven? Hij is gestopt. Ja, hij is gestopt. Oeh, die gaan niet blij zijn dan. Wordt gewoon uit de wedstrijd gekegeld door Sebastian Vettel. Kijk, hij raakt hem al kwijt voordat hij Button raakt. Hè? Gaat naar links, naar rechts. Let op. Hier is hij hem kwijt. En dus raakt hij Button. Als Button daar niet gereden had, was hij haaks rechtsaf verdwenen. Wat een beuk zeg. Wat een domme fout van Vettel.
1: Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Real Madrid staat een belangrijke bestuurlijke verschuiving voor de deur. De voorzitter, Florentino Pérez, heeft namelijk besloten de presidentsverkiezingen bij de club naar voren te halen. Hoewel zijn huidige termijn eigenlijk nog langer zou doorlopen, kunnen de leden van de club nu al eerder hun stem uitbrengen over de toekomst van de sportieve leiding. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pérez combineert dit besluit met een duidelijke boodschap aan de buitenwacht. De voorzitter reageert namelijk op geruchten dat hij van plan zou zijn om de club om te vormen naar een ander organisatiemodel, waardoor de macht minder bij de fans zou liggen. Hij noemt deze speculaties absurd en benadrukt dat hij er juist alles aan doet om de huidige structuur te beschermen. Volgens hem is het ondenkbaar dat de leden hun zeggenschap over de club zouden verliezen. De vervroegde verkiezingen werden door analisten gezien als een manier om de rust en de eenheid binnen de club te bewaren. Door de leden nu al naar de stembus te roepen, wil Pérez waarschijnlijk een krachtig mandaat krijgen voor de plannen die er liggen voor het stadion en de verdere uitbouw van de selectie. Blijft wel de vraag of zich serieuze tegenkandidaten zullen melden om de strijd aan te gaan met hem, de man, Pérez, die al decennia het gezicht is van de Madrilenen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris heeft een boekje opengedaan over waarom rijders zich steeds minder uitspreken over de regels in hun sport. Volgens de Britse coureur van McLaren is de Formule 1 inmiddels zo'n grote zakelijke machine geworden dat individuele meningen van rijders nog nauwelijks invloed hebben op de besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De discussie over de macht van de coureurs laaide recent op nadat de FIA strengere regels invoerde. Bijvoorbeeld over het taalgebruik van rijders tijdens persconferenties. Volgens Norris hebben de coureurs te weinig inspraak om echt iets aan de regels te veranderen. Hij stelt dat de sport wordt geleid als een miljardenbedrijf, waarbij commerciële belangen zwaarder wegen dan de input van de coureurs. Hoewel de rijders verenigd zijn in een eigen vakbond, merkt Norris dat het lastig is om als één blok een vuist te maken. Hij geeft aan dat veel van zijn collega's ervoor kiezen om hun energie te besparen voor het racen zelf, in plaats van de strijd aan te gaan met de beleidsbepalers. Volgens de Brit is het simpelweg een kwestie van zakelijkheid. Sport is te groot geworden om door een paar kritische opmerkingen van koers te veranderen. Toch benadrukt hij dat de coureurs achter de schermen wel degelijk proberen om hun sport veiliger en eerlijker te maken, al is dat voor het grote publiek vaak onzichtbaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2007.
2: De beslissing van het WK gaat vanaf nu vallen. En een hele goede start van Felipe Massa. En die blokt daar meteen aan de binnenkant. Blokt die Lewis Hamilton en Raikkonen langs de buitenkant. En zo hebben ze het zoals ze het hebben willen bij het team van Ferrari. Raikkonen naar 2 en Alonso aan de binnenkant bij Lewis Hamilton. Die nu teruggevallen is naar de vierde positie. Hey, foutje, foutje, foutje. Lewis Hamilton schiet eraf. En dit zijn de foutjes die je niet moet maken, Lewis. Nu is het in één keer alle spanning. Nu zijn het de problemen, want nu moet je allerlei mensen in gaan halen. Je hebt een auto die makkelijk vierde kan rijden. Hij probeerde terug te komen bij Fernando Alonso aan het einde van het rechte stuk. Schiet een stukje door de grindbak heen. Hamilton teruggevallen naar de achtste positie.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Michael van Gerwe is weer helemaal terug op het hoogste podium. De darter uit Vlijmen schreef in het Engelse Wigan het Players Championship 21 op zijn naam. En dat deed hij met overmacht. Vooral in de kwartfinale liet hij even zien waarom hij nog altijd tot de wereldtop behoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In die bewuste wedstrijd tegen de Schot Stephen Bunting gooide van Gerwe een gemiddelde van ruim 117 punten per beurt. En dat is een zeldzame prestatie die hem zelfs bijna een wereldrecord opleverde. Hij bleef hiermee slechts één punt verwijderd van het officiële record in een livewedstrijd. Dat staat nog altijd op naam van Peter Wright. Van Gerwe zelf geeft aan dat dit succes een resultaat is van keihard werken. Hij voelde al langer dat de vorm terugkwam, maar de echte bevestiging in de vorm van een titel ontbrak de laatste tijd. In de finale was hij te sterk voor de Engelsman Dave Chisnall. Hoewel de wedstrijd spannend bleef, tot het laatste moment trok de Nederlander met 6-4 aan het langste eind. Met deze overwinning pakt Van Gerwe zijn eerste titel op een vloertoernooi in ruim anderhalf jaar tijd. Het is voor hem een belangrijk signaal richting de rest van het circuit. De winst in Wigan levert hem naast de trofee ook een flinke som aan prijzengeld op, waardoor hij zijn positie op de wereldranglijst verstevigt.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag is zwaar gestraft na de enorme chaos tijdens de stadsderby tegen Sparta Praag. Wat een kampioensfeest had moeten worden, is uitgelopen op een sportieve en bestuurlijke nachtmerrie. De tuchtcommissie heeft bepaald dat de club de wedstrijd reglementair met 3-0 verliest en de komende 4 thuiswedstrijden zonder publiek moet spelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ongeregeldheden braken uit in de slotfase van het duel, terwijl Slavia op een overwinning en daarmee de landstitel afsteven. Bestormde supporters massaal het veld. Er werden brandende fakkels naar het uitvak gegooid en spelers van de tegenstander die moesten naar de kleedkamers vluchten voor hun eigen veiligheid. Naast de sportieve sancties krijgt de club ook nog eens een boete opgelegd van 4 ton in euro's. De voorzitter van Slavia, Jaroslav Tvirdik, spreekt van de grootste schande in de geschiedenis van de club en hij heeft direct hard ingegrepen ook, binnen zijn eigen selectie. 2 belangrijke spelers, Tomas Čuri en David Dujera, zijn per direct uit de selectie gezet. Beide kregen een rode kaart tijdens de bewuste wedstrijd en hun gedrag was voor de clubleiding de druppel. De club heeft laten weten dat het duo deze zomer moet vertrekken en nooit meer voor Slavia zal uitkomen. En door de puntaftrek is de voorsprong in de competitie geslonken tot 5 punten en de titelstrijd in Tsjechië ligt plotseling weer helemaal open.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 1998.
2: Poging nummer 2 om de Grand Prix van Canada van start te krijgen met wederom die bottleneck. En wie heeft er nu de beste start? Weer rijdt Coulthard goed weg. Maar nu is Hakkinen ook goed weg hoor. En Schumacher verliest nu plaats. Oh, oh, oh. Is het Coulthard? Ja, dat is Coulthard. En Coulthard rijdt heel langzaam en daar gaat de volgende. Weer is Alesi erbij betrokken en weer is het Jarno Trulli. Safety car situatie. Safety car situatie. Neutralisatie van de wedstrijd. En dit is wat er gebeurt. Let op, links in beeld. Mika Hakkinen, schakel door, schakel door. Daar is hij al stuk. Paf, bij het naar de tweede of derde versnelling gaan is het gedaan. En het kan dus wel zijn gebroken aandrijf vast zijn. Dan tettert Ralf Schumacher door het gras, moet iedereen gaan remmen. Trulli wordt daar geraakt door Alexander Woerts. Woerts duwt hem aan de zijkant en ook Mika Salo is erbij betrokken. Kijk, nu staan die hete uitlaten op dat bodywork bij Alesi. Ja, en dat begint wel te fikken.
1: Grand Prix Radio.

0: this.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is nog maar de vraag of we LeBron James volgend seizoen terugzien op de basketbalvelden. Nadat zijn team, de Los Angeles Lakers, door Oklahoma City Thunder uit de playoffs werd gespeeld, liet de superster, 41 jaar inmiddels, zich niet in zijn kaarten kijken. Op de vraag wat zijn volgende stap is, antwoordde de viervoudig NBA-kampioen simpelweg: dat weet ik nog niet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die uitschakeling kwam natuurlijk hard aan voor de Lakers. Ze verloren de beslissende vierde wedstrijd met 115-110. Waardoor de hele serie met 4-0 naar de tegenstander ging. James was zelf nog goed voor 24 punten, maar kon een vroege vakantie daar niet mee voorkomen. Het einde van zijn 23ste seizoen op het hoogste niveau. Een record in de geschiedenis van de sport. Ervaren speler is na dit seizoen officieel transfervrij, wat de speculaties over zijn toekomst natuurlijk alleen maar aanwakkert. Hij zou kunnen bijtekenen in LA, maar een terugkeer naar zijn oude club, Cleveland, of een avontuur bij de Golden State Warriors wordt ook niet uitgesloten. Zelf geeft hij aan dat de beslissing afhangt van zijn motivatie om elke dag weer urenlang aan zijn fitheid te werken. Voorlopig neemt hij de tijd om met zijn gezin te overleggen voordat hij een knoop doorhakt over het definitieve einde van het tijdperk King James.
0: Dit is jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het lijkt er serieus van te gaan komen. De Olympische Winterspelen strijken over 4 jaar mogelijk neer in Heerenveen. Nederlandse sportkoepel NOC-NSF is officieel de onderhandelingen gestart met de Franse organisatie om het langebaanschaatsen van 2030 in Tialf te organiseren. Omdat de Fransen zelf geen geschikte overdekte ijsbaan hebben, is de Friese schaatsstempel nu de belangrijkste kandidaat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toch wordt het nieuws niet overal met gejuich ontvangen. Verschillende topschaatsers, onder wie Olympisch kampioen Marijke Groenewoud, hebben hun twijfels uitgesproken over het plan. Ze vrezen namelijk dat het loskoppelen van het schaatsen van de rest van de Spelen ten koste gaat van die unieke sfeer. In plaats van in het bruisende hart van het evenement in de Franse Alpen, zouden de sporters dan in min of meer geïsoleerd Heerenveen hun medailles moeten verdienen. Ook critici wijzen erop dat het schaatsen hiermee een marginale bijrol krijgt binnen het grotere Olympische circus. Aan de andere kant ziet de directie van Tialf juist enorme kansen. Volgens hen is het een unieke erkenning voor het Nederlands schaatsen en kan er een prachtig atletendorp rond de baan worden gebouwd om de Olympische beleving naar Friesland te kunnen halen. Bovendien is de keuze voor een bestaande baan een duurzame oplossing en dat past weer bij de huidige visie van het Internationaal Olympisch Comité. Komende maanden moet blijken of de plannen definitief doorgaan, want dan gaat het IOC de locaties officieel presenteren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 1995.
2: En Hill op kop. Schumacher 2. Coulthard 3. Berger 4. Barrichello 5. Hakkinen 6. Irvine 7. 8 Herbert. 9 Mark Blundell. Als iedereen voor de eerste keer het stadion komt binnengieren hier in Hockenheim. Kijk eens naar die volle tribunes. Het vuurwerk wat afgestoken wordt. Maar helaas, helaas voor de Duitsers is het niet Schumacher die de koppositie heeft. Het is op dit moment deze man, Damon Hill, die een bliksemstart maakte. Oh, spin daar. Hill spint eraf. Damon Hill. De eerste bocht. Daarin vergooit Damon Hill zijn kansen. 1 ronde heeft de leidende positie van de Engelsman geduurd. Oh, wow, wow, wow, wow. Daar komt hij aan. Insturen. Er blokkeert niets. De achterkant van de wagen breekt uit. En Hill verliest hem in leidende positie. Komt hard in aanraking met de banden. En de Duitsers juichen.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen staat dit weekend voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière buiten de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn debuut in de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Hoewel het zijn eerste deelname is aan deze uitputtingsslag in de zogenaamde groene hel, is de Limburger duidelijk over zijn doel. Hij is niet gekomen om alleen maar mee te rijden. Nee, hij wil winnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen komt in actie voor zijn eigen team, Verstappen Racing, in een GT3-auto van Mercedes. En hij deelt het stuur met ervaren teamgenoten, zoals bijvoorbeeld de Oostenrijker Lucas Auer. Voor de Nederlander is dit een droom die uitkomt, aangezien hij al jaren een groot liefhebber is van dit uitdagende circuit in de Eifel. Hij vertelt dat hij de baan door en door kent van het simracen, maar dat het echte werk in de nacht en tussen de ruim 150 andere auto's een hele nieuwe ervaring zal zijn. De belangstelling voor zijn deelname is ongekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de race zijn alle weekendtickets volledig uitverkocht. En voor Verstappen zelf is het vooral een kans om te laten zien wat hij in een ander type auto kan presteren. Hij kijkt met name uit naar de stints in het holst van de nacht, wanneer de concentratie op het hoogst moet zijn en de baan op zijn snelst is. De race start zaterdagmiddag en is een dag later de ultieme graadmeter voor de ambities van Verstappen in de endurance sport.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Denemarken heeft serieuze ambities om een eigen plek op de Formule 1 kalender te veroveren. Een groep investeerders heeft een miljoenenplan gepresenteerd voor de bouw van een hypermodern circuit dat moet voldoen aan de strengste internationale eisen. Het project heeft de naam Circuit of Denmark gekregen. Het ontwerp is van een voormalig coureur, Alexander Wurts. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het zijn groots opgezette plannen. De nieuwe baan moet ruim 6 kilometer lang worden, krijgt 18 bochten. Daarmee is het direct een van de langste circuits van Europa. Locatie is ook bekend. Dat is het huidige Petborg Park. Dat is vlakbij de Duitse grens. Naast de baan zelf wordt er ingezet op faciliteiten die plek bieden aan 100.000 toeschouwers. Wat de regio dan weer een flinke economische impuls moet geven. Het is een indrukwekkend ontwerp. Het is geen gelopen koers dat Denemarken zijn eigen Grand Prix krijgt. Formule 1 kalender is op dit moment overvol. En de sportdirectie heeft aangegeven dat nieuwe races alleen mogelijk zijn als andere locaties van het schema verdwijnen. De Deense initiatiefnemers hopen echter dat hun focus op duurzaamheid en de enorme populariteit van de sport in Scandinavië de doorslag zullen geven. Voorlopig ligt de bal nog bij de lokale overheid om de nodige vergunningen voor dit megaproject rond te krijgen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang, Maleisië. 2016.
2: Wat gebeurt er in bocht 1? Waarom zeg ik dat? Ah, wat gebeurt er in bocht 1? Lewis Hamilton ploft zijn motor in bocht 1. In één keer staan allerlei mensen op. En daar gaat letterlijk en figuurlijk... De overwinning uit handen van Lewis Hamilton. No, no, roept hij. En er is een virtual safety car, want daar ligt olie. Hoor dat publiek. Kijk de teleurstelling bij Lewis Hamilton.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Bij Real Madrid staat een belangrijke bestuurlijke verschuiving voor de deur. De voorzitter, Florentino Pérez, heeft namelijk besloten de presidentsverkiezingen bij de club naar voren te halen. Hoewel zijn huidige termijn eigenlijk nog langer zou doorlopen, kunnen de leden van de club nu al eerder hun stem uitbrengen over de toekomst van de sportieve leiding. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pérez combineert dit besluit met een duidelijke boodschap aan de buitenwacht. De voorzitter reageert namelijk op geruchten dat hij van plan zou zijn om de club om te vormen naar een ander organisatiemodel, waardoor de macht minder bij de fans zou liggen. Hij noemt deze speculaties absurd en benadrukt dat hij er juist alles aan doet om de huidige structuur te beschermen. Volgens hem is het ondenkbaar dat de leden hun zeggenschap over de club zouden verliezen. De vervroegde verkiezingen werden door analisten gezien als een manier om de rust en de eenheid binnen de club te bewaren. Door de leden nu al naar de stembus te roepen, wil Pérez waarschijnlijk een krachtig mandaat krijgen voor de plannen die er liggen voor het stadion en de verdere uitbouw van de selectie. Blijft wel de vraag of zich serieuze tegenkandidaten zullen melden om de strijd aan te gaan met hem, de man Pérez, die al decennia het gezicht is van de Madrilenen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris heeft een boekje opengedaan over waarom rijders zich steeds minder uitspreken over de regels in hun sport. Volgens de Britse coureur van McLaren is de Formule 1 inmiddels zo'n grote zakelijke machine geworden dat individuele meningen van rijders nog nauwelijks invloed hebben op de besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De discussie over de macht van de coureurs laaide recent op nadat de FIA strenge regels invoerde. Bijvoorbeeld over het taalgebruik van rijders tijdens persconferenties. Volgens Norris hebben de coureurs te weinig inspraak om echt iets aan de regels te veranderen. Hij stelt dat de sport wordt geleid als een miljardenbedrijf, waarbij commerciële belangen zwaarder wegen dan de input van de coureurs. Hoewel de rijders verenigd zijn in een eigen vakbond, merkt Norris dat het lastig is om als één blok een vuist te maken. Hij geeft aan dat veel van zijn collega's ervoor kiezen om hun energie te besparen voor het racen zelf, in plaats van de strijd aan te gaan met de beleidsbepalers. Volgens de Brit is het simpelweg een kwestie van zakelijkheid. Sport is te groot geworden om door een paar kritische opmerkingen van koers te veranderen. Toch benadrukt hij dat de coureurs achter de schermen wel degelijk proberen om hun sport veiliger en eerlijker te maken, al is dat voor het grote publiek vaak onzichtbaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: Hoe groot is de schade aan de wagen van Kimi Raikkonen? Dat zal ook een belangrijke vraag zijn. We gaan waarschijnlijk een grondige check uitvoeren. Komt een nieuwe neus op. Zit druk om zich heen te kijken en te praten. Met het teammanagement, kijk. Raikkonen, er zit iets achter hem. Waarschijnlijk grint in zijn stoeltje. Die dingen gebeuren. Ik heb er ooit eens met Johnny Herbert over gesproken. Hij zegt, je wil het niet weten. Dan zegt hij, en om dan een race te gaan rijden, dan word je niet vrolijk. En dat doet hij goed. Die tijd kan hij nemen. Er zijn er nog maar 10 in competitie. Het beste wat hij kan doen misschien nu is even uitstappen. Hè? Het is puur grint, hoor. Het is alleen maar grint en zooi wat er achter zijn rug terechtgekomen is. En als je weet dat coureurs soms dagen bezig zijn om een stoeltje passend te krijgen, je wil ook niet weten wat de blauwe plek hier eraan overhoudt. En ik vind het heel volwassen overkomen dat Raikkonen 2 keer zegt, nee, het is niet goed, neem die tijd, neem die tijd.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Michael van Gerwen is weer helemaal terug op het hoogste podium. De darter uit Vlijmen schreef in het Engelse Wigan het Players' Championship 21 op zijn naam. En dat deed hij met overmacht. Vooral in de kwartfinale liet hij even zien waarom hij nog altijd tot de wereldtop behoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In die bewuste wedstrijd tegen de Schot Stephen Bunting gooide van Gerwen een gemiddelde van ruim 117 punten per beurt. En dat is een zeldzame prestatie die hem zelfs bijna een wereldrecord opleverde. Hij bleef hiermee slechts één punt verwijderd van het officiële record in een livewedstrijd. Dat staat nog altijd op naam van Peter Wright. Van Gerwen zelf geeft aan dat dit succes een resultaat is van keihard werken. Hij voelde al langer dat de vorm terugkwam, maar de echte bevestiging in de vorm van een titel ontbrak de laatste tijd. In de finale was hij te sterk voor de Engelsman Dave Chisnall. Hoewel de wedstrijd spannend bleef, tot het laatste moment trok de Nederlander met 6-4 aan het langste eind. Met deze overwinning pakt Van Gerwen zijn eerste titel op een vloertoernooi in ruim anderhalf jaar tijd. Het is voor hem een belangrijk signaal richting de rest van het circuit. De winst in Wigan levert hem naast de trofee ook een flinke som aan prijzengeld op, waardoor hij zijn positie op de wereldranglijst verstevigt.
0: Dit is jouw sportradio. Boom, boom,

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal krijgt een extra dimensie voor fans en kijkers. De FIFA kiest namelijk voor meer commercie en snellere interactie tijdens de uitzendingen. Voor het eerst wordt het namelijk mogelijk om spelers of trainers van het Nederlands elftal al even in de rust live te interviewen nog voordat ze de kleedkamer bereikt hebben. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA verplicht teams namelijk om mee te werken aan korte interviews wanneer de spelers de kleedkamers opzoeken. Hoewel de richtlijnen op tafel liggen, is de invulling nog een punt van discussie. De KNVB en de omroepen moeten nog bepalen wie er precies aan het woord komt. Het kan bijvoorbeeld een speler zijn die net van het veld stapt, maar ook een assistent-coach. Zulke gesprekken halverwege de wedstrijd zijn in het topvoetbal een zeldzaamheid, al werd er in het verleden bij oefenwedstrijden en in de eredivisie al eens mee geëxperimenteerd. De vernieuwing stopt echter niet bij interviews alleen. De FIFA introduceert bij alle 104 wedstrijden vaste drinkpauzes. In zowel de eerste als de tweede helft ligt het spel 3 minuten stil voor een zogeheten cooling break. Terwijl de spelers langs de zijlijn drinken, krijgen omroepers zoals de NOS de ruimte om reclames uit te zenden. Deze commerciële onderbrekingen duren 1,5 minuut per keer. Hiermee verandert de traditionele beleving van een voetbalwedstrijd zonder pauzes aanzienlijk.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Grenzen de la Frontera. Spanje. 1997.
2: Wat kan Mika Hakkinen doen? Kan hij 1,2 seconden dichtrijden? Weet hij een punt te vinden waar hij er voorbij kan? Laatste ronde van de race. Hakkinen komt dichterbij. Laat Villeneuve het gebeuren. Wat heeft Hakkinen nog? Is er nog grip? Want Hakkinen gaat natuurlijk voor zijn allereerste Grand Prix-overwinning. En hoe dicht is hij hierbij? Minder dan een paar tienden. En ook dat zou mooi voor het seizoen zijn. Dan komt hij. Hij mag er voorbij. Hakkinen. Yes. Mika Hakkinen leidt. En gaat op weg naar zijn eerste overwinning. Villeneuve zit erachter. En Villeneuve pakt zijn eerste wereldtitel. Daar komt ook nog David Coulthard aan de binnenkant. En Villeneuve neemt genoegen met de derde plaats. Een dubbelslag voor het team van McLaren. Tranen op de tribune. Mika Hakkinen wint zijn eerste Grand Prix. Jacques Villeneuve wordt wereldkampioen. Wat een ongelofelijke mooie finish van het seizoen 1997. Wauw, prachtig.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar korte files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 5 minuten oponthoud. A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Sliedrecht 5 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum. Voor knooppunt Lunette 5 minuten. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Oostgeest 5 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar via de af.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het deelnemersveld van Roland Garros dunt verder uit nu een van de smaakmakers van vorig jaar noodgedwongen moet afhaken. Na eerdere afmeldingen van titelverdediger Carlos Alcaraz laat nu Lorenzo Musetti weten dat hij het toernooi in Parijs aan zich voorbij moet laten gaan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse nummer 10 van de wereld liep tijdens het mastertoernooi van Rome een blessure op aan zijn dijbeen. Uit medisch onderzoek is gebleken dat de schade te groot is om op korte termijn weer op de baan te staan. Voor Musetti is dit een flinke mentale tik. Hij laat weten dat hij het nieuws moeilijk kan verwerken, zeker omdat het herstel meerdere weken in beslag zal nemen. Hierdoor mist hij niet alleen het hoofdtoernooi in Hamburg, maar dus ook het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. En die timing is extra pijnlijk voor de Italiaan, want vorig jaar kende hij een droomtoernooi in Frankrijk door de halve finale te bereiken. Al moest hij toen ook de strijd vroegtijdig staken vanwege fysieke problemen. Nu zijn lichaam hem opnieuw in de steek laat, verdwijnt de kans om die prestatie te evenaren. De organisatie van Roland Garros verliest hiermee opnieuw een belangrijke publiekstrekker in de aanloop naar de openingsronde op 24 mei. Het vizier van de Italiaan gaat nu volledig op zijn revalidatie.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 70 kilometer file. De langste file staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging. A27 Breda richting Utrecht. Tussen knoop het Gorkum en Lexmond 20 minuten. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Oestgeest 5 minuten vertraging. Nog spoedreparatie. De rijbaan is dicht. Verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A58 van Tilburg naar Breda voor de aansluiting met de A16 10 minuten oponthoud.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij joh.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens voormalig Haas-teambaas Gunther Steiner had topontwerper Adrian Newey de rol van teambaas bij Aston Martin nooit moeten accepteren. De Italiaan zet grote vraagtekens bij de koers van de renstal uit Silverstone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de komst van topontwerper Newey en de nieuwe samenwerking met motorleverancier Honda staat Aston Martin na de eerste vier races nog op 0 punten. De druk op de organisatie neemt toe, zeker nu Steiner zich uitspreekt over de interne structuur. Hij begrijpt niet waarom Newey naast zijn technisch werk en zijn rol als aandeelhouder ook de dagelijkse leiding van het team op zich heeft genomen. Volgens Steiner is het een klassiek voorbeeld van iemand overpromoveren. Hij stelt dat mensen altijd in hun kracht gezet moeten worden. En voor Newey is dat overduidelijk het tekenen van kampioenschapswaardige auto's en niet het managen van een complete organisatie. Steiner vermoedt dat de Brit inmiddels zelf ook twijfelt aan zijn beslissing en dat hij de impact van de functie als teambaas heeft onderschat. Terwijl eigenaar Lawrence Stroll blijft zoeken naar oplossingen voor de tegenvallende prestaties op de baan, herinnert deze situatie de Formule 1-wereld eraan dat technische genialiteit niet automatisch leidt tot managementsucces. De focus ligt nu volledig op de vraag hoe Aston Martin de weg omhoog weer gaat vinden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 2004.
2: Schumacher speelt hier gewoon een spel met het hele team van McLaren. Oh, die is zwaar. Man, oh man. Jarno Trulli doet gelukkig zijn duimen omhoog, maar heeft een mega crash gehad in de Renault. Alles ligt eraf. Safety car. En nu wordt het een ander verhaal. Onder bridge door. Daar de vlaggen. Ja hoor. Hier is hij eraf gestuiterd. Daar was Schumacher. Oh, rechts. Oh. Hij is hem verloren onder bridge. Oi, oi, oi. Wat is die klaphard van Trulli. En over de kop gegaan. Goeiendag zeg. Blij dat we daar het handje zien. Blij dat we daar de beweging zien. En blij dat die grond daar misschien geen asfalt is. Godsamme tieten. Wat is die auto plat zeg.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg, er staat 80 kilometer file. De langste files staan op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem, voor Zevenaar 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond een kwartier oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de N318 Varsseveld richting Winterswijk, tussen Miste en Winterswijk een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pascal Boskaert keert terug naar de Kromme Dijk. Feyenoord leent de assistenttrainer uit voor 2 seizoenen aan FC Dordrecht, waar hij opnieuw de rechterhand wordt van Dirk Kuyt. Met deze stap kiest Dordrecht voor een bekende formule om de weg omhoog in de eerste divisie voort te zetten. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De samenwerking tussen de twee clubs uit de Rijnmond krijgt hiermee een nieuwe impuls. Boskaert is geen onbekende aan de Kromme Dijk. Hij vervulde deze rol al eerder met succes. Na een tussenstop bij de jeugd van Feyenoord en een korte periode als interim hoofdcoach in de Kuip, kiest hij nu voor een langer verblijf bij FC Dordrecht. De oud-verdediger heeft een contract tot de zomer van 2028 getekend. Voor Kuip betekent de komst van Boskaert een versterking van zijn eigen technische staf. De oud-international verlengde onlangs zijn eigen verbintenis en gaf daarbij aan dat hij zich in Dordrecht op de juiste plek voelt om door te groeien als trainer. Hij ervaart veel steun binnen de club en ziet het als een ideaal platform voor de toekomst. Het duo staat voor de taak om de resultaten van de afgelopen periode te verbeteren. Nadat de ploeg net naast de play-offs greep, ligt de focus nu op stabiliteit en aansluiting bij de top van de competitie. Door Boskaert nu voor langere tijd vast te leggen, hoopt de clubleiding die sportieve groei te realiseren.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende 10 minuten vertraging. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland 10 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een half uur extra reistijd door werkzaamheden. A12 richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 10 minuten vertraging.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Zelfs als de focus volledig op de Formule 1 lijkt te liggen, laat Max Verstappen zijn eigen raceteam geen moment los. De wereldkampioen bemoeit zich tot in de kleinste details met de strategie en de data van zijn GT3-project, zo vertelt coureur Daniel Juncadea. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds Verstappen van zijn team geen simracers meer mag rijden tijdens Grand Prix weekends, gebruikt hij die tijd om op afstand zijn eigen team aan te sturen. Zodra zijn eigen werkdag in de Formule 1 erop zit, duikt hij in de telemetrie van de GT-wagens. Volgens Juncadea gaat de Nederlander daar heel ver in. Hij probeert technische snufjes en werkmethodes uit de koningsklasse direct te vertalen naar de GT3-wereld. De coureurs binnen het team merken dat hij alles volgt. Verstappen geeft regelmatig via de digitale weg instructies over de afstelling van de auto. Juncadea vertelt dat de passie van de Nederlander aanstekelijk werkt, al moet hij hem soms ook afremmen. Een GT-auto is technisch een stuk eenvoudiger dan een Formule 1-wagen, waardoor Verstappen soms de neiging heeft om te diep in de details te treden. Het uiteindelijke doel van zijn intensieve begeleiding is succes tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Daar stapt Verstappen zelf achter het stuur van een Mercedes AMG. Hoewel die auto al wat langer meegaat, is het team hoopvol. Door technische aanpassingen in de reglementen krijgt de motor meer lucht, wat de kansen op een overwinning op het iconische Duitse circuit flink vergroot.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2008.
1: Nou, misschien ook het antwoord. Oh, Hamilton, die gaat wijd daar. En daar gaat Vettel er voorbij. En dus wordt Hamilton zesde. En Massa is nu wereldkampioen. Als we nu afvlaggen. Daar komt de overwinnaar van de grote prijs van Brazilië. De wereldkampioen van 2008. Heet Felipe. Was 300 meter wereldkampioen. En Timo Glock, ah, natuurlijk Timo Glock, excuus LMO, die was niet gestopt. En die kwam niet weg uit die laatste bocht. En het ging harder regenen. En was het daardoor gedaan. Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg en er zijn wegwerkzaamheden bij Utrecht. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen een kwartier op onthoud. Verderop richting Maastricht van Maastricht Airport 10 minuten. A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Hoge Heide 10 minuten. De A7 de Afsluitdijk richting Friesland een kwartier extra reistijd. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alfred Schreuder en het Saoedische Al-Diriyah gaan per direct uit elkaar. Na een dienstverband van slechts een half jaar heeft de club besloten om het contract met de Nederlandse trainer te beëindigen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De breuk komt op een cruciaal moment. Al-Diriyah strijdt op het tweede niveau in Saoedi-Arabië volop mee voor promotie. Met nog slechts één wedstrijd voor de boeg staat de ploeg op de derde plaats, terwijl alleen de beste twee teams rechtstreeks promoveren naar de hoogste divisie. Door de recente nederlaag tegen Al-Anwar lijkt de clubleiding te hebben besloten dat de trainerswissel noodzakelijk is om alsnog te kunnen promoveren. De club bedankt Schreuder in een officiële verklaring voor zijn inzet en wenst hem succes in het vervolg van zijn carrière. Voor Schreuder is dit niet de eerste keer dat een avontuur vroegtijdig strandt. Eerder vertrok hij ook al vroegtijdig bij clubs als Ajax en Al-Nassr. Toch hoeft de coach niet lang stil te zitten. Hij richt zijn vizier nu volledig op zijn rol bij de Duitse nationale ploeg. Als assistent van Julian Nagelsmann reist hij mee naar het wereldkampioenschap. Terwijl Alfred zijn koffers pakt, blijven zijn broers ook volop in het nieuws. Bart Schreuder is onlangs gepresenteerd bij FC Den Bosch, terwijl Dick Schreuder momenteel indruk maakt in de Eredivisie met NEC.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 80 kilometer files, voornamelijk recreatieverkeer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen is de vertraging een kwartier. Ook op de A2 verderop bij Maastricht Airport een kwartier op onthoud. En op de A12 Duitse grenzen Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven is de vertraging ook ruim een kwartier.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Curaçao heeft een opvolger gevonden voor de opgestapte perschef Kees Jansma. Het is commentator Vincent Schildkamp die zich nu bij de staf voegt. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het was de afgelopen tijd onrustig rondom de nationale ploeg. Na het vertrek van bondscoach Fred Rutte besloot ook Kees Jansma zijn functie neer te leggen. Hij kon zich niet vinden in de manier waarop de technische staf was vervangen. Inmiddels is de rust enigszins teruggekeerd nu Dick Advocaat opnieuw aan het roer staat. Voor Schildkamp ligt er een mooie taak te wachten. Hij krijgt van zijn werkgevers ESPN en Ziggo Sport de ruimte om de mediabegeleiding op zich te nemen tijdens het toernooi in Noord-Amerika. De voorbereiding op het wereldkampioenschap krijgt nu snel vorm. De selectie komt eerst bij elkaar in Noordwijk voor een trainingskamp. Voor de fans is dat een mooie kans om de spelers van dichtbij te bekijken tijdens de open trainingen op Nederlandse bodem. In dezelfde periode staat ook een ontmoeting gepland met Schotland in het bekende Hampden Park Stadion. Na dit Europese uitstapje keert de ploeg terug naar het eiland voor een uitzwaaiwedstrijd tegen buurland Aruba. Dit is de laatste test voordat het echte werk begint. Curaçao maakt zich op voor een zware poolfase met wedstrijden tegen Ecuador, Ivoorkust en een openingswedstrijd tegen Duitsland in Houston.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Shanghai. China. 2007.
2: Hamilton. Er zit een hele rare witte streep op de zijkant van zijn rechterachterband. Is hij gewoon kapot aan het gaan? Is het loopvlak daar aan het verdwijnen? Want daar staat op intermediates, daar hoort geen witte streep te zijn. Maar hoeveel risico heb je al genomen? Wat doet het team? Die gaan naar buiten en Hamilton moet binnenkomen. Lewis gaat naar binnen. Nog steeds daar. Het dubbelgeel voor het weghalen van het vak. En hij schiet er door. Lewis Hamilton. Oh jongen, je zal toch niet hier stilvallen? Nee, nee, nee, nee, nee. Man. Nooit heb ik hem een fout zien maken. Never, never, never. En hier bij het inrijden van de pitstraat op de dag dat ik voor de race roep. Ik heb grote kampioenen ten onder zien gaan. Onder de spanning van de eerste dag. Ja, dan kan je vragen of ze duwen. Fuck, forget about it. Bye. Hij wordt geen wereldkampioen. Gooit het weg in de ginbak. Aju, paraplu.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer. Onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Maastricht Airport. 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grenzen Arnhem bij Duiven een kwartier. En op de N280 München-Gladbach-Roermond voor de aansluiting met de A73 25.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het wereldkampioenschap voetbal krijgt een extra dimensie voor fans en kijkers. De FIFA kiest namelijk voor meer commercie en snellere interactie tijdens de uitzendingen. Voor het eerst wordt het namelijk mogelijk om spelers of trainers van het Nederlands elftal al even in de rust live te interviewen nog voordat ze de kleedkamer bereikt hebben. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA verplicht teams namelijk om mee te werken aan korte interviews wanneer de spelers de kleedkamers opzoeken. Hoewel de richtlijnen op tafel liggen, is de invulling nog een punt van discussie. De KNVB en de omroepen moeten nog bepalen wie er precies aan het woord komt. Het kan bijvoorbeeld een speler zijn die net van het veld stapt, maar ook een assistent-coach. Zulke gesprekken halverwege de wedstrijd zijn in het topvoetbal een zeldzaamheid, al werd er in het verleden bij oefenwedstrijden en in de Eredivisie al eens mee geëxperimenteerd. De vernieuwing stopt echter niet bij interviews alleen. De FIFA introduceert bij alle 104 wedstrijden vaste drinkpauzes. In zowel de eerste als de tweede helft ligt het spel 3 minuten stil voor een zogeheten cooling break. Terwijl de spelers langs de zijlijn drinken, krijgen omroepers zoals de NOS de ruimte om reclames uit te zenden. Deze commerciële onderbrekingen duren 1,5 minuut per keer. Hiermee verandert de traditionele beleving van een voetbalwedstrijd zonder pauzes aanzienlijk.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat files door recreatieverkeer, zoals op de A7 Den Oever-Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand is de verdraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten. En het is druk op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Hellevoetsluis ook 20 minuten verdraging.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Het deelnemersveld van Roland Garros dunt verder uit nu een van de smaakmakers van vorig jaar noodgedwongen moet afhaken. Na eerdere afmeldingen van titelverdediger Carlos Alcaraz laat nu Lorenzo Musetti weten dat hij het toernooi in Parijs aan zich voorbij moet laten gaan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse nummer 10 van de wereld liep tijdens het mastertoernooi van Rome een blessure op aan zijn dijbeen. Uit medisch onderzoek is gebleken dat de schade te groot is om op korte termijn weer op de baan te staan. Voor Musetti is dit een flinke mentale tik. Hij laat weten dat hij het nieuws moeilijk kan verwerken, zeker omdat het herstel meerdere weken in beslag zal nemen. Hierdoor mist hij niet alleen het hoofdtoernooi in Hamburg, maar dus ook het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. En die timing is extra pijnlijk voor de Italiaan, want vorig jaar kende hij een droomtoernooi in Frankrijk door de halve finale te bereiken. Al moest hij toen ook de strijd vroegtijdig staken vanwege fysieke problemen. Nu zijn lichaam hem opnieuw in de steek laat, verdwijnt de kans om die prestatie te evenaren. De organisatie van Roland Garros verliest hiermee opnieuw een belangrijke publiekstrekker in de aanloop naar de openingsronde op 24 mei. Het vizier van de Italiaan gaat nu volledig op zijn revalidatie.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Baku. Azerbeidzjan. 2018.
3: Ja, want dan gaat hij niet meer aan kunnen vallen. Het gaat om het verdedigen van die vierde plaats.
4: Waarbij je kunt even again, let's game. Kom op.
3: Geweldig dit. Binnen het team. Kom op, mate. Je moet het nog een keer doen. Ze gaan uiteraard, als het nodig is, wel roepen. Mannen, 4 en 5 binnenhalen voor de constructeurspunten is wel even belangrijk. Mooi, Max slingerend. Om Ricciardo weg te houden die een DRS heeft. You have to get him again. Daar komt hij weer, daar komt hij weer, daar komt hij weer. Nee! Ze raken elkaar! Dit is Turkije! Dit is Turkije tussen Vettel en Webber. En hier gaat dus je punten als constructeurstitel. Daniel Ricciardo rijdt tegen de kont van de auto van Max Verstappen aan. En dit is wat ze dus niet wilden. En daar gaat P4 en P5. Of kan er nog iemand wegkomen? De auto van Max werd volledig in de lucht getild. Max blokte. Daniel Ricciardo blokkeerde. En is klaar. 0-0-0-niks.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Van Brienenoordbrug heeft even opengestaan en daardoor staat er file in beide richtingen op de A16. De vertraging is ongeveer een kwartier.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Volgens voormalig Haas-teambaas Gunther Steiner had topontwerper Adrian Newey de rol van teambaas bij Aston Martin nooit moeten accepteren. De Italiaan zet grote vraagtekens bij de koers van de renstal uit Silverstone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de komst van topontwerper Newey en de nieuwe samenwerking met motorleverancier Honda staat Aston Martin na de eerste vier races nog op 0 punten. De druk op de organisatie neemt toe, zeker nu Steiner zich uitspreekt over de interne structuur. Hij begrijpt niet waarom Newey naast zijn technisch werk en zijn rol als aandeelhouder ook de dagelijkse leiding van het team op zich heeft genomen. Volgens Steiner is het een klassiek voorbeeld van iemand overpromoveren. Hij stelt dat mensen altijd in hun kracht gezet moeten worden. En voor Newey is dat overduidelijk het tekenen van kampioenschapswaardige auto's en niet het managen van een complete organisatie. Steiner vermoedt dat de Brit inmiddels zelf ook twijfelt aan zijn beslissing en dat hij de impact van de functie als teambaas heeft onderschat. Terwijl eigenaar Lawrence Stroll blijft zoeken naar oplossingen voor de tegenvallende prestaties op de baan, herinnert deze situatie de Formule 1-wereld eraan dat technische genialiteit niet automatisch leidt tot managementsucces. De focus ligt nu volledig op de vraag hoe Aston Martin de weg omhoog weer gaat vinden.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pascal Boskaert keert terug naar de Kromme Dijk. Feyenoord leent de assistenttrainer uit voor 2 seizoenen aan FC Dordrecht, waar hij opnieuw de rechterhand wordt van Dirk Kuyt. Met deze stap kiest Dordrecht voor een bekende formule om de weg omhoog in de eerste divisie voort te zetten. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De samenwerking tussen de twee clubs uit de Rijnmond krijgt hiermee een nieuwe impuls. Boskaert is geen onbekende aan de Kromme Dijk. Hij vervulde deze rol al eerder met succes. Na een tussenstop bij de jeugd van Feyenoord en een korte periode als interim hoofdcoach in de Kuip, kiest hij nu voor een langer verblijf bij FC Dordrecht. De oud-verdediger heeft een contract tot de zomer van 2028 getekend. Voor Kuip betekent de komst van Boskaert een versterking van zijn eigen technische staf. De oud-international verlengde onlangs zijn eigen verbintenis en gaf daarbij aan dat hij zich in Dordrecht op de juiste plek voelt om door te groeien als trainer. Hij ervaart veel steun binnen de club en ziet het als een ideaal platform voor de toekomst. Het duo staat voor de taak om de resultaten van de afgelopen periode te verbeteren. Nadat de ploeg net naast de play-offs greep, ligt de focus nu op stabiliteit en aansluiting bij de top van de competitie. Door Boskaert nu voor langere tijd vast te leggen, hoopt de clubleiding die sportieve groei te realiseren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Marina Bay, Singapore. 2015.
2: Hier, Max.
3: Oké, we need to swap positions.
4: No!
3: Max, just do it.
2: Oh, we need to swap positions. Hoor je de reactie van Max Verstappen? No! Wat nou? Plaats voorbij laten. Ik ben PVD helemaal achteraan begonnen. Heb me hier naartoe geknokt. Ik ga niks cadeau geven. Ik zou ook niet weten waarom.
3: Oké, okay, Max, you need to let him go now. Swap, please.
2: Als hij het niet doet, is hij mijn held. Hij heeft die stront binnen het team. Maar als hij het niet doet, toont hij zijn ballen. Wat nou? Te voorbij laten. Ben hier om te racen. Maar besodemiet het.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Eurmond en Maastricht...

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Zelfs als de focus volledig op de Formule 1 lijkt te liggen, laat Max Verstappen zijn eigen raceteam geen moment los. De wereldkampioen bemoeit zich tot in de kleinste details met de strategie en de data van zijn GT3-project, zo vertelt coureur Daniel Juncadea. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds Verstappen van zijn team geen simracers meer mag rijden tijdens Grand Prix weekends, gebruikt hij die tijd om op afstand zijn eigen team aan te sturen. Zodra zijn eigen werkdag in de Formule 1 erop zit, duikt hij in de telemetrie van de GT-wagens. Volgens Juncadea gaat de Nederlander daar heel ver in. Hij probeert technische snufjes en werkmethodes uit de koningsklasse direct te vertalen naar de GT3-wereld. De coureurs binnen het team merken dat hij alles volgt. Verstappen geeft regelmatig via de digitale weg instructies over de afstelling van de auto. Juncadea vertelt dat de passie van de Nederlander aanstekelijk werkt, al moet hij hem soms ook afremmen. Een GT-auto is technisch een stuk eenvoudiger dan een Formule 1-wagen, waardoor Verstappen soms de neiging heeft om te diep in de details te treden. Het uiteindelijke doel van zijn intensieve begeleiding is succes tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Daar stapt Verstappen zelf achter het stuur van een Mercedes AMG. Hoewel die auto al wat langer meegaat, is het team hoopvol. Door technische aanpassingen in de reglementen krijgt de motor meer lucht, wat de kansen op een overwinning op het iconische Duitse circuit flink vergroot.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens staat bij IJsden een file van 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Alfred Schreuder en het Saoedische Al-Diriyah gaan per direct uit elkaar. Na een dienstverband van slechts een half jaar heeft de club besloten om het contract met de Nederlandse trainer te beëindigen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De breuk komt op een cruciaal moment. Al-Diriyah strijdt op het tweede niveau in Saoedi-Arabië volop mee voor promotie. Met nog slechts één wedstrijd voor de boeg staat de ploeg op de derde plaats, terwijl alleen de beste twee teams rechtstreeks promoveren naar de hoogste divisie. Door de recente nederlaag tegen Al-Anwar lijkt de clubleiding te hebben besloten dat de trainerswissel noodzakelijk is om alsnog te kunnen promoveren. De club bedankt Schreuder in een officiële verklaring voor zijn inzet en wenst hem succes in het vervolg van zijn carrière. Voor Schreuder is dit niet de eerste keer dat een avontuur vroegtijdig strandt. Eerder vertrok hij ook al vroegtijdig bij clubs als Ajax en Al-Nassr. Toch hoeft de coach niet lang stil te zitten. Hij richt zijn vizier nu volledig op zijn rol bij de Duitse nationale ploeg. Als assistent van Julian Nagelsmann reist hij mee naar het wereldkampioenschap. Terwijl Alfred zijn koffers pakt, blijven zijn broers ook volop in het nieuws. Bart Schreuder is onlangs gepresenteerd bij FC Den Bosch, terwijl Dick Schreuder momenteel indruk maakt in de Eredivisie met NEC.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Nürburgring. Duitsland. 2005.
3: Raikkonen in supergrote problemen met zijn rechtervoorband. 1,5 seconden. Kimi Raikkonen en Fernando Alonso. En Fernando Alonso zal het gaan proberen. En daar gaat hij! Daar gaat hij! Nee, nee, nee, nee, nee! Raikkonen komt een rondje tekort. Het was te verwachten. Het is niet eens de band die gaat. Het is de ophanging die het niet meer vol kan houden. En ik zei nog, je zal hem zien gaan. En daar gaat Kimi Raikkonen. En daar is de overwinning voor Fernando Alonso. Die nu kan cruisen. Just cruising. En hij stelt naar P2 en Barrichello naar het podium. Die laatste ronde. Hij zal enorm de P in hebben.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat één file en dat is op de A8 Amsterdam-Zaanstad. Tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog is de vertraging 10 minuten. Ze zijn daar een auto aan het bergen, de rechterreis.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao heeft een opvolger gevonden voor de opgestapte perschef Kees Jansma. Het is commentator Vincent Schildkamp die zich nu bij de staf voegt. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het was de afgelopen tijd onrustig rondom de nationale ploeg. Na het vertrek van bondscoach Fred Rutte besloot ook Kees Jansma zijn functie neer te leggen. Hij kon zich niet vinden in de manier waarop de technische staf was vervangen. Inmiddels is de rust enigszins teruggekeerd nu Dick Advocaat opnieuw aan het roer staat. Voor Schildkamp ligt er een mooie taak te wachten. Hij krijgt van zijn werkgevers ESPN en Ziggo Sport de ruimte om de mediabegeleiding op zich te nemen tijdens het toernooi in Noord-Amerika. De voorbereiding op het wereldkampioenschap krijgt nu snel vorm. De selectie komt eerst bij elkaar in Noordwijk voor een trainingskamp. Voor de fans is dat een mooie kans om de spelers van dichtbij te bekijken tijdens de open trainingen op Nederlandse bodem. In dezelfde periode staat ook een ontmoeting gepland met Schotland in het bekende Hampden Park Stadion. Na dit Europese uitstapje keert de ploeg terug naar het eiland voor een uitzwaaiwedstrijd tegen buurland Aruba. Dit is de laatste test voordat het echte werk begint. Curaçao maakt zich op voor een zware poolfase met wedstrijden tegen Ecuador, Ivoorkust en een openingswedstrijd tegen Duitsland in Houston.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A2 Maastricht-Belgische grens. Bij IJsde is de vertraging 5 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal krijgt een extra dimensie voor fans en kijkers. De FIFA kiest namelijk voor meer commercie en snellere interactie tijdens de uitzendingen. Voor het eerst wordt het namelijk mogelijk om spelers of trainers van het Nederlands elftal al even in de rust live te interviewen nog voordat ze de kleedkamer bereikt hebben. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA verplicht teams namelijk om mee te werken aan korte interviews wanneer de spelers de kleedkamers opzoeken. Hoewel de richtlijnen op tafel liggen, is de invulling nog een punt van discussie. De KNVB en de omroepen moeten nog bepalen wie er precies aan het woord komt. Het kan bijvoorbeeld een speler zijn die net van het veld stapt, maar ook een assistent-coach. Zulke gesprekken halverwege de wedstrijd zijn in het topvoetbal een zeldzaamheid, al werd er in het verleden bij oefenwedstrijden en in de eredivisie al eens mee geëxperimenteerd. De vernieuwing stopt echter niet bij interviews alleen. De FIFA introduceert bij alle 104 wedstrijden vaste drinkpauzes. In zowel de eerste als de tweede helft ligt het spel 3 minuten stil voor een zogeheten cooling break. Terwijl de spelers langs de zijlijn drinken, krijgen omroepers zoals de NOS de ruimte om reclames uit te zenden. Deze commerciële onderbrekingen duren 1,5 minuut per keer. Hiermee verandert de traditionele beleving van een voetbalwedstrijd zonder pauzes aanzienlijk.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Indianapolis, Amerika. 2007.
2: En daardoor het gaatje naar Hamilton en Alonso. 17e is het nu weer. Hield hij in dat langzame gedeelte, want kijk maar, daar zit Alonso op de start. Nu moet hij slim zijn. Let op. Hoe loopt hij door die bocht heen? Daar kiest hij al een iets ruimer spoor. Kijk, kijk, kijk, kijk. Hij weet dat hij misschien maar één kans krijgt. En die is misschien wel nu. Fernando Alonso richting de start van Lewis Hamilton. Gaat dit voor de leiding zijn? Jawel, Lewis Hamilton verdedigt Alonso aan de buitenkant. Hamilton blijft aan de binnenkant, dat doet hij slim. Maar houdt hij dat, houdt hij dat, houdt hij dat? Wie remt er als laatste? Even laat. Geweldig gevecht tussen die twee campanen van het team van McLaren. Maar Alonso komt er nog niet voorbij. Grand Prix Race.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het deelnemersveld van Roland Garros dunt verder uit nu een van de smaakmakers van vorig jaar noodgedwongen moet afhaken. Na eerdere afmeldingen van titelverdediger Carlos Alcaraz laat nu Lorenzo Musetti weten dat hij het toernooi in Parijs aan zich voorbij moet laten gaan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse nummer 10 van de wereld liep tijdens het mastertoernooi van Rome een blessure op aan zijn dijbeen. Uit medisch onderzoek is gebleken dat de schade te groot is om op korte termijn weer op de baan te staan. Voor Musetti is dit een flinke mentale tik. Hij laat weten dat hij het nieuws moeilijk kan verwerken, zeker omdat het herstel meerdere weken in beslag zal nemen. Hierdoor mist hij niet alleen het hoofdtoernooi in Hamburg, maar dus ook het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. En die timing is extra pijnlijk voor de Italiaan, want vorig jaar kende hij een droomtoernooi in Frankrijk door de halve finale te bereiken. Al moest hij toen ook de strijd vroegtijdig staken vanwege fysieke problemen. Nu zijn lichaam hem opnieuw in de steek laat, verdwijnt de kans om die prestatie te evenaren. De organisatie van Roland Garros verliest hiermee opnieuw een belangrijke publiekstrekker in de aanloop naar de openingsronde op 24 mei. Het vizier van de Italiaan gaat nu volledig op zijn revalidatie.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt De Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens voormalig Haas-teambaas Gunther Steiner had topontwerper Adrian Newey de rol van teambaas bij Aston Martin nooit moeten accepteren. De Italiaan zet grote vraagtekens bij de koers van de renstal uit Silverstone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de komst van topontwerper Newey en de nieuwe samenwerking met motorleverancier Honda staat Aston Martin na de eerste vier races nog op 0 punten. De druk op de organisatie neemt toe, zeker nu Steiner zich uitspreekt over de interne structuur. Hij begrijpt niet waarom Newey naast zijn technisch werk en zijn rol als aandeelhouder ook de dagelijkse leiding van het team op zich heeft genomen. Volgens Steiner is het een klassiek voorbeeld van iemand overpromoveren. Hij stelt dat mensen altijd in hun kracht gezet moeten worden. En voor Newey is dat overduidelijk het tekenen van kampioenschapswaardige auto's en niet het managen van een complete organisatie. Steiner vermoedt dat de Brit inmiddels zelf ook twijfelt aan zijn beslissing en dat hij de impact van de functie als teambaas heeft onderschat. Terwijl eigenaar Lawrence Stroll blijft zoeken naar oplossingen voor de tegenvallende prestaties op de baan, herinnert deze situatie de Formule 1-wereld eraan dat technische genialiteit niet automatisch leidt tot managementsucces. De focus ligt nu volledig op de vraag hoe Aston Martin de weg omhoog weer gaat vinden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Yas Marina, Abu Dhabi. 2016.
3: Vettel 3, Verstappen 4, Ricciardo 5. Vettel blijft nu vierde.
4: Lewis, this is Paddy. We need you to pick up the pace to win this race. That's the instruction.
3: Dit is duidelijk dat ze er bij Mercedes niet blij mee zijn. En dit is duidelijk dat dit niet het plan is wat ze zouden willen van Lewis Hamilton. Dit is Paddy Lowe die u zojuist hoorde. En weer zegt hij een instruction. Het heeft er toch alle schijn van dat Lewis Hamilton hoopt dat er nog ergens iets gebeurt.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pascal Boskaert keert terug naar de Kromme Dijk. Feyenoord leent de assistenttrainer uit voor 2 seizoenen aan FC Dordrecht, waar hij opnieuw de rechterhand wordt van Dirk Kuyt. Met deze stap kiest Dordrecht voor een bekende formule om de weg omhoog in de eerste divisie voort te zetten. Op stelmanier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. De samenwerking tussen de twee clubs uit de Rijnmond krijgt hiermee een nieuwe impuls. Boskaert is geen onbekende aan de Kromme Dijk. Hij vervulde deze rol al eerder met succes. Na een tussenstop bij de jeugd van Feyenoord en een korte periode als interim hoofdcoach in de Kuip, kiest hij nu voor een langer verblijf bij FC Dordrecht. De oud-verdediger heeft een contract tot de zomer van 2028 getekend. Voor Kuip betekent de komst van Boskaert een versterking van zijn eigen technische staf. De oud-international verlengde onlangs zijn eigen verbintenis en gaf daarbij aan dat hij zich in Dordrecht op de juiste plek voelt om door te groeien als trainer. Hij ervaart veel steun binnen de club en ziet het als een ideaal platform voor de toekomst. Het duo staat voor de taak om de resultaten van de afgelopen periode te verbeteren. Nadat de ploeg net naast de play-offs greep, ligt de focus nu op stabiliteit en aansluiting bij de top van de competitie. Door Boskaert nu voor langere tijd vast te leggen, hoopt de clubleiding die sportieve groei te realiseren.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Over de

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zelfs als de focus volledig op de Formule 1 lijkt te liggen, laat Max Verstappen zijn eigen raceteam geen moment los. De wereldkampioen bemoeit zich tot in de kleinste details met de strategie en de data van zijn GT3-project, zo vertelt coureur Daniel Juncadea. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds Verstappen van zijn team geen simracers meer mag rijden tijdens Grand Prix weekends, gebruikt hij die tijd om op afstand zijn eigen team aan te sturen. Zodra zijn eigen werkdag in de Formule 1 erop zit, duikt hij in de telemetrie van de GT-wagens. Volgens Juncadea gaat de Nederlander daar heel ver in. Hij probeert technische snufjes en werkmethodes uit de koningsklasse direct te vertalen naar de GT3-wereld. De coureurs binnen het team merken dat hij alles volgt. Verstappen geeft regelmatig via de digitale weg instructies over de afstelling van de auto. Juncadea vertelt dat de passie van de Nederlander aanstekelijk werkt, al moet hij hem soms ook afremmen. Een GT-auto is technisch een stuk eenvoudiger dan een Formule 1-wagen, waardoor Verstappen soms de neiging heeft om te diep in de details te treden. Het uiteindelijke doel van zijn intensieve begeleiding is succes tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Daar stapt Verstappen zelf achter het stuur van een Mercedes AMG. Hoewel die auto al wat langer meegaat, is het team hoopvol. Door technische aanpassingen in de reglementen krijgt de motor meer lucht, wat de kansen op een overwinning op het iconische Duitse circuit flink vergroot.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2003.
2: Hele natte stukken. Daar glijden er regelmatig een paar op uit. Hey, Webber eraf. En hard ook. My god. Hey, dat is een harde klap voor Webber. Die daar nog een keer in de vangrail gaat. En daar ligt nu heel veel zooi. Dat wordt oppassen geblazen, ook voor de heren die nu rijden. Ja. De onervarenheid van Fernando Alonso zorgt nu voor paniek. Alonso die vol op die band gaat. En ook een zeer zware crash meemaakt. Als ik niet Charlie Whiting was, zou ik hem afvlaggen. Juist, de race is gestopt. In lap 55, Giancarlo Fisichella is de winnaar, dames en heren. 75% van de wedstrijd zit erop.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alfred Schreuder en het Saoedische Al-Diriyah gaan per direct uit elkaar. Na een dienstverband van slechts een half jaar heeft de club besloten om het contract met de Nederlandse trainer te beëindigen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De breuk komt op een cruciaal moment. Al-Diriyah strijdt op het tweede niveau in Saoedi-Arabië volop mee voor promotie. Met nog slechts één wedstrijd voor de boeg staat de ploeg op de derde plaats, terwijl alleen de beste twee teams rechtstreeks promoveren naar de hoogste divisie. Door de recente nederlaag tegen Al-Anwar lijkt de clubleiding te hebben besloten dat de trainerswissel noodzakelijk is om alsnog te kunnen promoveren. De club bedankt Schreuder in een officiële verklaring voor zijn inzet en wenst hem succes in het vervolg van zijn carrière. Voor Schreuder is dit niet de eerste keer dat een avontuur vroegtijdig strandt. Eerder vertrok hij ook al vroegtijdig bij clubs als Ajax en Al-Nassr. Toch hoeft de coach niet lang stil te zitten. Hij richt zijn vizier nu volledig op zijn rol bij de Duitse nationale ploeg. Als assistent van Julian Nagelsmann reist hij mee naar het wereldkampioenschap. Terwijl Alfred zijn koffers pakt, blijven zijn broers ook volop in het nieuws. Bart Schreuder is onlangs gepresenteerd bij FC Den Bosch, terwijl Dick Schreuder momenteel indruk maakt in de Eredivisie met NEC.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao heeft een opvolger gevonden voor de opgestapte perschef Kees Jansma. Het is commentator Vincent Schildkamp die zich nu bij de staf voegt. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het was de afgelopen tijd onrustig rondom de nationale ploeg. Na het vertrek van bondscoach Fred Rutte besloot ook Kees Jansma zijn functie neer te leggen. Hij kon zich niet vinden in de manier waarop de technische staf was vervangen. Inmiddels is de rust enigszins teruggekeerd nu Dick Advocaat opnieuw aan het roer staat. Voor Schildkamp ligt er een mooie taak te wachten. Hij krijgt van zijn werkgevers ESPN en Ziggo Sport de ruimte om de mediabegeleiding op zich te nemen tijdens het toernooi in Noord-Amerika. De voorbereiding op het wereldkampioenschap krijgt nu snel vorm. De selectie komt eerst bij elkaar in Noordwijk voor een trainingskamp. Voor de fans is dat een mooie kans om de spelers van dichtbij te bekijken tijdens de open trainingen op Nederlandse bodem. In dezelfde periode staat ook een ontmoeting gepland met Schotland in het bekende Hampden Park Stadion. Na dit Europese uitstapje keert de ploeg terug naar het eiland voor een uitzwaaiwedstrijd tegen buurland Aruba. Dit is de laatste test voordat het echte werk begint. Curaçao maakt zich op voor een zware poolfase met wedstrijden tegen Ecuador, Ivoorkust en een openingswedstrijd tegen Duitsland in Houston.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Imola. San Marino. 2006.
2: Start van de grote prijs van San Marino. Op het circuit Enzo Edino Ferrari. Met lampen die aangaan en die zo uitgaan. Dan hebben we een start van de wedstrijd. Oh, Button is wel goed weg. Maar sluit aan achter Michael Schumacher. Massa aan de buitenkant. En aan de binnenkant zien we Fernando Alonso. Die nu achter Massa aansluit. En de beide auto's. Massa door naar 3. Achterin zien we dat de beide wagens van het team van Midland aan het knokken zijn. Met de auto's van Sato en Yuji Ide. Bovenaan in beeld. Oei, die gaat er een over zijn dak. Ik weet het zeker. Een Midland over zijn dak. Die werd getoucheerd. Die ligt in de grindbak. De vraag is, wie is dat? Is dat Montero of is dat Albers? Het is Albers. Christian Albers ligt ondersteboven in de grindbak. Ik weet het zeker. Waar blijven de beelden? Daar is het. Het is de Midland. Safety car situatie. En nu hopen dat daar niets aan de hand is. Links in beeld. Kedeng op de rolbar. En 3 keer over het hele dak. Albers die daar in het touché kwam met Yuji Ide. Ide die hem gewoon op zijn achterwiel rijdt. En ik zeg, Midland moet gaan praten. Ide moet eruit.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het wereldkampioenschap voetbal krijgt een extra dimensie voor fans en kijkers. De FIFA kiest namelijk voor meer commercie en snellere interactie tijdens de uitzendingen. Voor het eerst wordt het namelijk mogelijk om spelers of trainers van het Nederlands elftal al even in de rust live te interviewen nog voordat ze de kleedkamer bereikt hebben. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA verplicht teams namelijk om mee te werken aan korte interviews wanneer de spelers de kleedkamers opzoeken. Hoewel de richtlijnen op tafel liggen, is de invulling nog een punt van discussie. De KNVB en de omroepen moeten nog bepalen wie er precies aan het woord komt. Het kan bijvoorbeeld een speler zijn die net van het veld stapt, maar ook een assistent-coach. Zulke gesprekken halverwege de wedstrijd zijn in het topvoetbal een zeldzaamheid, al werd er in het verleden bij oefenwedstrijden en in de Eredivisie al eens mee geëxperimenteerd. De vernieuwing stopt echter niet bij interviews alleen. De FIFA introduceert bij alle 104 wedstrijden vaste drinkpauzes. In zowel de eerste als de tweede helft ligt het spel 3 minuten stil voor een zogeheten cooling break. Terwijl de spelers langs de zijlijn drinken, krijgen omroepers zoals de NOS de ruimte om reclames uit te zenden. Deze commerciële onderbrekingen duren 1,5 minuut per keer. Hiermee verandert de traditionele beleving van een voetbalwedstrijd zonder pauzes aanzienlijk.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het deelnemersveld van Roland Garros dunt verder uit nu een van de smaakmakers van vorig jaar noodgedwongen moet afhaken. Na eerdere afmeldingen van titelverdediger Carlos Alcaraz laat nu Lorenzo Musetti weten dat hij het toernooi in Parijs aan zich voorbij moet laten gaan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse nummer 10 van de wereld liep tijdens het mastertoernooi van Rome een blessure op aan zijn dijbeen. Uit medisch onderzoek is gebleken dat de schade te groot is om op korte termijn weer op de baan te staan. Voor Musetti is dit een flinke mentale tik. Hij laat weten dat hij het nieuws moeilijk kan verwerken, zeker omdat het herstel meerdere weken in beslag zal nemen. Hierdoor mist hij niet alleen het hoofdtoernooi in Hamburg, maar dus ook het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. En die timing is extra pijnlijk voor de Italiaan, want vorig jaar kende hij een droomtoernooi in Frankrijk door de halve finale te bereiken. Al moest hij toen ook de strijd vroegtijdig staken vanwege fysieke problemen. Nu zijn lichaam hem opnieuw in de steek laat, verdwijnt de kans om die prestatie te evenaren. De organisatie van Roland Garros verliest hiermee opnieuw een belangrijke publiekstrekker in de aanloop naar de openingsronde op 24 mei. Het vizier van de Italiaan gaat nu volledig op zijn revalidatie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Baku. Azerbeidzjan. 2017.
2: En we gaan kijken wie er hier de beste start heeft en of er verrassingen zijn in de start. Max duikt in ieder geval naar het midden. Heeft Perez al naast zich, zit aan de binnenkant. Duwen, trekken, trekken, glijden, glijden, duwen, trekken. En dat was dan Kimi Raikkonen. Of was dat Vettel die daar in de problemen zat? Nou, het was in ieder geval Vettel, want Raikkonen valt er Bottas aan voor P2. Touché! Bang in de muur! Raikkonen en Bottas. Hamilton aan de leiding. Vettel 2, Perez 3, Max 4. Maar hier het moment. Bottas op de curb, zoals hij dat ook in Spanje deed, hè? Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Volgens voormalig Haas-teambaas Gunther Steiner had topontwerper Adrian Newey de rol van teambaas bij Aston Martin nooit moeten accepteren. De Italiaan zet grote vraagtekens bij de koers van de renstal uit Silverstone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de komst van topontwerper Newey en de nieuwe samenwerking met motorleverancier Honda staat Aston Martin na de eerste vier races nog op 0 punten. De druk op de organisatie neemt toe, zeker nu Steiner zich uitspreekt over de interne structuur. Hij begrijpt niet waarom Newey naast zijn technisch werk en zijn rol als aandeelhouder ook de dagelijkse leiding van het team op zich heeft genomen. Volgens Steiner is het een klassiek voorbeeld van iemand overpromoveren. Hij stelt dat mensen altijd in hun kracht gezet moeten worden. En voor Newey is dat overduidelijk het tekenen van kampioenschapswaardige auto's en niet het managen van een complete organisatie. Steiner vermoedt dat de Brit inmiddels zelf ook twijfelt aan zijn beslissing en dat hij de impact van de functie als teambaas heeft onderschat. Terwijl eigenaar Lawrence Stroll blijft zoeken naar oplossingen voor de tegenvallende prestaties op de baan, herinnert deze situatie de Formule 1-wereld eraan dat technische genialiteit niet automatisch leidt tot managementsucces. De focus ligt nu volledig op de vraag hoe Aston Martin de weg omhoog weer gaat vinden.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pascal Boskaert keert terug naar de Kromme Dijk. Feyenoord leent de assistenttrainer uit voor 2 seizoenen aan FC Dordrecht, waar hij opnieuw de rechterhand wordt van Dirk Kuyt. Met deze stap kiest Dordrecht voor een bekende formule om de weg omhoog in de eerste divisie voort te zetten. Op stelmanier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. De samenwerking tussen de twee clubs uit de Rijnmond krijgt hiermee een nieuwe impuls. Boskaert is geen onbekende aan de Kromme Dijk. Hij vervulde deze rol al eerder met succes. Na een tussenstop bij de jeugd van Feyenoord en een korte periode als interim hoofdcoach in de Kuip, kiest hij nu voor een langer verblijf bij FC Dordrecht. De oud-verdediger heeft een contract tot de zomer van 2028 getekend. Voor Kuip betekent de komst van Boskaert een versterking van zijn eigen technische staf. De oud-international verlengde onlangs zijn eigen verbintenis en gaf daarbij aan dat hij zich in Dordrecht op de juiste plek voelt om door te groeien als trainer. Hij ervaart veel steun binnen de club en ziet het als een ideaal platform voor de toekomst. Het duo staat voor de taak om de resultaten van de afgelopen periode te verbeteren. Nadat de ploeg net naast de play-offs greep, ligt de focus nu op stabiliteit en aansluiting bij de top van de competitie. Door Boskaert nu voor langere tijd vast te leggen, hoopt de clubleiding die sportieve groei te realiseren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Sochi, Rusland. 2016.
1: En daar wordt gespint. Dit wordt een safety car. Vettel, Sebastian Vettel scoort 0 en is weer boos op een ander.
2: Oh, I'm out. Crash. Somebody hit me in the rear, turn 2. And then somebody hit me in the rear again in turn 3. For sake. Honestly, what the are we doing here?
1: Zwaar over de pis en terecht, hè, want hij krijgt inderdaad tot 2 keer toe een beuk. Boom, en dan krijgt hij een tikkie van Danny Kvyat. Danny Kvyat tikt de achterkant van Vettel aan. Boom, daar is die boink. En dan duikt hij in de zijkant van de auto van Ricciardo. Let op, dan komen ze van links. Hier Kvyat. Oh, dan wordt het ruzie. Maar het is dus wederom Danny Kvyat geweest. Eerst in bocht 2, bam, vervolgens in bocht 3. En hij tikt hem er gewoon uit.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zelfs als de focus volledig op de Formule 1 lijkt te liggen, laat Max Verstappen zijn eigen raceteam geen moment los. De wereldkampioen bemoeit zich tot in de kleinste details met de strategie en de data van zijn GT3-project, zo vertelt coureur Daniel Juncadea. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds Verstappen van zijn team geen simracers meer mag rijden tijdens Grand Prix weekends, gebruikt hij die tijd om op afstand zijn eigen team aan te sturen. Zodra zijn eigen werkdag in de Formule 1 erop zit, duikt hij in de telemetrie van de GT-wagens. Volgens Juncadea gaat de Nederlander daar heel ver in. Hij probeert technische snufjes en werkmethodes uit de koningsklasse direct te vertalen naar de GT3-wereld. De coureurs binnen het team merken dat hij alles volgt. Verstappen geeft regelmatig via de digitale weg instructies over de afstelling van de auto. Juncadea vertelt dat de passie van de Nederlander aanstekelijk werkt, al moet hij hem soms ook afremmen. Een GT-auto is technisch een stuk eenvoudiger dan een Formule 1-wagen, waardoor Verstappen soms de neiging heeft om te diep in de details te treden. Het uiteindelijke doel van zijn intensieve begeleiding is succes tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Daar stapt Verstappen zelf achter het stuur van een Mercedes AMG. Hoewel die auto al wat langer meegaat, is het team hoopvol. Door technische aanpassingen in de reglementen krijgt de motor meer lucht, wat de kansen op een overwinning op het iconische Duitse circuit flink vergroot.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alfred Schreuder en het Saoedische Aldiria gaan per direct uit elkaar. Na een dienstverband van slechts een half jaar heeft de club besloten om het contract met de Nederlandse trainer te beëindigen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De breuk komt op een cruciaal moment. Aldiria strijdt op het tweede niveau in Saoedi-Arabië volop mee voor promotie. Met nog slechts één wedstrijd voor de boeg staat de ploeg op de derde plaats, terwijl alleen de beste twee teams rechtstreeks promoveren naar de hoogste divisie. Door de recente nederlaag tegen Al-Anwar lijkt de clubleiding te hebben besloten dat de trainerswissel noodzakelijk is om alsnog te kunnen promoveren. De club bedankt Schreuder in een officiële verklaring voor zijn inzet en wenst hem succes in het vervolg van zijn carrière. Voor Schreuder is dit niet de eerste keer dat een avontuur vroegtijdig strandt. Eerder vertrok hij ook al vroegtijdig bij clubs als Ajax en Al Nassr. Toch hoeft de coach niet lang stil te zitten. Hij richt zijn vizier nu volledig op zijn rol bij de Duitse nationale ploeg. Als assistent van Julian Nagelsmann reist hij mee naar het wereldkampioenschap. Terwijl Alfred zijn koffers pakt, blijven zijn broers ook volop in het nieuws. Bart Schreuder is onlangs gepresenteerd bij FC Den Bosch, terwijl Dick Schreuder momenteel indruk maakt in de Eredivisie met NEC.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: A1-Zing. Oostenrijk. 2001.
3: En de aanval van Schumacher gaat zo weer komen hoor. Kijk maar, helemaal in de start van Juan Pablo Montoya. Maar die heeft hier Formule 3000 gereden en gewonnen. Die weet wat hier kan. En Schumacher zal heel grof moeten zijn om het te doen. Daar Montoya rechtdoor en bij Cello gaat door. En Schumacher in Juan Pablo Montoya duiken de ginbak in. Hier zal de Duitser furieus zijn na de afloop van de wedstrijd. Maar Jos Verstappen ligt op plaats 2. De Nederlander schiet in de 15e ronde door het gevecht aan kop door naar de tweede plaats in de wedstrijd. 1 Barrichello, kijk dan, 2 Verstappen, 3 Coulthard, 4 Raikkonen, 5 Panis. Of het warm is in Nederland, vraag je je dan af. Ik denk het wel.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Curaçao heeft een opvolger gevonden voor de opgestapte perschef Kees Jansma. Het is commentator Vincent Schildkamp die zich nu bij de staf voegt. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het was de afgelopen tijd onrustig rondom de nationale ploeg. Na het vertrek van bondscoach Fred Rutte besloot ook Kees Jansma zijn functie neer te leggen. Hij kon zich niet vinden in de manier waarop de technische staf was vervangen. Inmiddels is de rust enigszins teruggekeerd nu Dick Advocaat opnieuw aan het roer staat. Voor Schildkamp ligt er een mooie taak te wachten. Hij krijgt van zijn werkgevers ESPN en Ziggo Sport de ruimte om de mediabegeleiding op zich te nemen tijdens het toernooi in Noord-Amerika. De voorbereiding op het wereldkampioenschap krijgt nu snel vorm. De selectie komt eerst bij elkaar in Noordwijk voor een trainingskamp. Voor de fans is dat een mooie kans om de spelers van dichtbij te bekijken tijdens de open trainingen op Nederlandse bodem. In dezelfde periode staat ook een ontmoeting gepland met Schotland in het bekende Hampden Park Stadion. Na dit Europese uitstapje keert de ploeg terug naar het eiland voor een uitzwaaiwedstrijd tegen buurland Aruba. Dit is de laatste test voordat het echte werk begint. Curaçao maakt zich op voor een zware poolfase met wedstrijden tegen Ecuador, Ivoorkust en een openingswedstrijd tegen Duitsland in Houston.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal krijgt een extra dimensie voor fans en kijkers. De FIFA kiest namelijk voor meer commercie en snellere interactie tijdens de uitzendingen. Voor het eerst wordt het namelijk mogelijk om spelers of trainers van het Nederlands elftal al even in de rust live te interviewen nog voordat ze de kleedkamer bereikt hebben. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA verplicht teams namelijk om mee te werken aan korte interviews wanneer de spelers de kleedkamers opzoeken. Hoewel de richtlijnen op tafel liggen, is de invulling nog een punt van discussie. De KNVB en de omroepen moeten nog bepalen wie er precies aan het woord komt. Het kan bijvoorbeeld een speler zijn die net van het veld stapt, maar ook een assistent-coach. Zulke gesprekken halverwege de wedstrijd zijn in het topvoetbal een zeldzaamheid, al werd er in het verleden bij oefenwedstrijden en in de eredivisie al eens mee geëxperimenteerd. De vernieuwing stopt echter niet bij interviews alleen. De FIFA introduceert bij alle 104 wedstrijden vaste drinkpauzes. In zowel de eerste als de tweede helft ligt het spel 3 minuten stil voor een zogeheten cooling break. Terwijl de spelers langs de zijlijn drinken, krijgen omroepers zoals de NOS de ruimte om reclames uit te zenden. Deze commerciële onderbrekingen duren 1,5 minuut per keer. Hiermee verandert de traditionele beleving van een voetbalwedstrijd zonder pauzes aanzienlijk.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: Hoe groot is de schade aan de wagen van Kimi Raikkonen? En dat zal ook een belangrijke vraag zijn. Gaan waarschijnlijk een grondige check uitvoeren. Komt een nieuwe neus op. Zit druk om zich heen te kijken en te praten. Met het teammanagement, kijk. Raikkonen, er zit iets achter hem. Waarschijnlijk grint in zijn stoeltje. Die dingen gebeuren. Ik heb er ooit eens met Johnny Herbert over gesproken. Hij zegt, je wil het niet weten. Dan zegt hij, en om dan een race te gaan rijden, dan word je niet vrolijk. En dat doet hij goed. Die tijd kan hij nemen. Er zijn er nog maar 10 in competitie. Het beste wat hij kan doen misschien nu is even uitstappen. Hè? Het is puur grint, hoor. Het is alleen maar grint en zooi wat er achter zijn rug terechtgekomen is. En als je weet dat coureurs soms dagen bezig zijn om een stoeltje passend te krijgen, je wil ook niet weten wat de blauwe plek hier aan overhoudt. En ik vind het heel volwassen overkomen dat Raikkonen 2 keer zegt, nee, het is niet goed, neem die tijd, neem die tijd. Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het deelnemersveld van Roland Garros dunt verder uit nu een van de smaakmakers van vorig jaar noodgedwongen moet afhaken. Na eerdere afmeldingen van titelverdediger Carlos Alcaraz laat nu Lorenzo Musetti weten dat hij het toernooi in Parijs aan zich voorbij moet laten gaan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse nummer 10 van de wereld liep tijdens het mastertoernooi van Rome een blessure op aan zijn dijbeen. Uit medisch onderzoek is gebleken dat de schade te groot is om op korte termijn weer op de baan te staan. Voor Musetti is dit een flinke mentale tik. Hij laat weten dat hij het nieuws moeilijk kan verwerken, zeker omdat het herstel meerdere weken in beslag zal nemen. Hierdoor mist hij niet alleen het hoofdtoernooi in Hamburg, maar dus ook het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. En die timing is extra pijnlijk voor de Italiaan, want vorig jaar kende hij een droomtoernooi in Frankrijk door de halve finale te bereiken. Al moest hij toen ook de strijd vroegtijdig staken vanwege fysieke problemen. Nu zijn lichaam hem opnieuw in de steek laat, verdwijnt de kans om die prestatie te evenaren. De organisatie van Roland Garros verliest hiermee opnieuw een belangrijke publiekstrekker in de aanloop naar de openingsronde op 24 mei. Het vizier van de Italiaan gaat nu volledig op zijn revalidatie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens voormalig Haas-teambaas Gunther Steiner had topontwerper Adrian Newey de rol van teambaas bij Aston Martin nooit moeten accepteren. De Italiaan zet grote vraagtekens bij de koers van de renstal uit Silverstone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de komst van topontwerper Newey en de nieuwe samenwerking met motorleverancier Honda staat Aston Martin na de eerste vier races nog op 0 punten. De druk op de organisatie neemt toe, zeker nu Steiner zich uitspreekt over de interne structuur. Hij begrijpt niet waarom Newey naast zijn technisch werk en zijn rol als aandeelhouder ook de dagelijkse leiding van het team op zich heeft genomen. Volgens Steiner is het een klassiek voorbeeld van iemand over promoveren. Hij stelt dat mensen altijd in hun kracht gezet moeten worden. En voor Newey is dat overduidelijk het tekenen van kampioenschapswaardige auto's en niet het managen van een complete organisatie. Steiner vermoedt dat de Brit inmiddels zelf ook twijfelt aan zijn beslissing en dat hij de impact van de functie als teambaas heeft onderschat. Terwijl eigenaar Lawrence Stroll blijft zoeken naar oplossingen voor de tegenvallende prestaties op de baan, herinnert deze situatie de Formule 1-wereld eraan dat technische genialiteit niet automatisch leidt tot managementsucces. De focus ligt nu volledig op de vraag hoe Aston Martin de weg omhoog weer gaat vinden.
0: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Grenzen de la Frontera. Spanje. 1997.
1: Wat kan Mika Hakkinen doen? Kan hij 1,2 seconden dichtrijden? Weet hij een punt te vinden waar hij er voorbij kan? Laatste ronde van de race. Hakkinen komt dichterbij. Laat Villeneuve het gebeuren. Wat heeft Hakkinen nog? Is er nog grip? Want Hakkinen gaat natuurlijk voor zijn allereerste Grand Prix-overwinning. En hoe dicht is hij hierbij? Minder dan een paar tienden. En ook dat zou mooi voor het seizoen zijn. Dan komt hij, hij mag er voorbij. Hakkinen, yes! Mika Hakkinen leidt en gaat op weg naar zijn eerste overwinning. Villeneuve zit erachter en Villeneuve pakt zijn eerste wereldtitel. Daar komt ook nog David Coulthard aan de binnenkant. En Villeneuve neemt genoegen met de derde plaats. Een dubbelslag voor het team van McLaren. Tranen op de tribune. Mika Hakkinen wint zijn eerste Grand Prix. Jacques Villeneuve wordt wereldkampioen. Wat een ongelofelijke mooie finish van het seizoen 1997. Wauw, prachtig.
2: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pascal Boskaert keert terug naar de Kromme Dijk. Feyenoord leent de assistenttrainer uit voor 2 seizoenen aan FC Dordrecht, waar hij opnieuw de rechterhand wordt van Dirk Kuyt. Met deze stap kiest Dordrecht voor een bekende formule om de weg omhoog in de eerste divisie voort te zetten. Op stelmanier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. De samenwerking tussen de twee clubs uit de Rijnmond krijgt hiermee een nieuwe impuls. Boskaert is geen onbekende aan de Kromme Dijk. Hij vervulde deze rol al eerder met succes. Na een tussenstop bij de jeugd van Feyenoord en een korte periode als interim hoofdcoach in de Kuip, kiest hij nu voor een langer verblijf bij FC Dordrecht. De oud-verdediger heeft een contract tot de zomer van 2028 getekend. Voor Kuip betekent de komst van Boskaert een versterking van zijn eigen technische staf. De oud-international verlengde onlangs zijn eigen verbintenis en gaf daarbij aan dat hij zich in Dordrecht op de juiste plek voelt om door te groeien als trainer. Hij ervaart veel steun binnen de club en ziet het als een ideaal platform voor de toekomst. Het duo staat voor de taak om de resultaten van de afgelopen periode te verbeteren. Nadat de ploeg net naast de play-offs greep, ligt de focus nu op stabiliteit en aansluiting bij de top van de competitie. Door Boskaert nu voor langere tijd vast te leggen, hoopt de clubleiding die sportieve groei te realiseren.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.